0: Ngiyiphitha yenoxini emakasi iphitha amarespekti yonke jikelele kanye nekhezeku enyonke
1: ithomakho.